Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vice-wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 02.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissenwereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

was een crooner van je welste in de jaren 70. En Morris Albert hoorde je met Feelings. Maandag 7 september zijn we. Het is iets na 7 uur. Een hele goede morgen. Ik ben heel blij dat je weer bij bent. Tot en met 9 uur. Hits en Classics. En dat allemaal voor jou.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos. Enjoy your break.

folkrockplaatje van deze Cameron Wetkamp. Een recent plaatje ook. Zo gaat dat hier bij RBS Hits and Classics. En dat was de recente hit van Cameron, Kingdom of Fear. Straks Sandrine, maar eerst Chris Brown.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

geleden dat ze deze hit scoorde. Sandrine was dat met Story of Us. Maandag zijn we vandaag. We gaan even kijken welke weer het wordt. Vandaag wordt het licht tot soms gedeeltelijk bewolkt. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is nog warm eigenlijk voor de tijd van het jaar. Van 24 graden aan zee tot 29 graden in Belgische Lotaringen. Dus we mogen zeker alvast niet klagen van het zomerweertje nog vandaag. Als je kunt, geniet ervan.

0: De juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

Xavier Potts' Girl Power van Avril Lavigne met Girlfriend. En daarvoor Another met 54 Ultra. En de recente Talk to You. Tijd om even rustig adem te halen. Hier is Mikano.

0: mama zei.
1: Een goede raad van zijn mama. Meteor was dat. Dit is wat mijn mama zei. En we gaan naar 8 uur. Het nieuws komt eraan. Ik ga een verse tas koffie gaan halen. En na het nieuws ben ik weer terug met het tweede lek van de ochtendshow. Hier is nog U2 Sunday, Bloody Sunday. Tot zo, tot aan de andere kant van het nieuws.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vice-wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wassomatic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

installatie. Dit was Koffie, die is al volledig binnengewerkt en dat deed deugd. Zeker alvast op een maandagochtend mag er altijd een tweede tas koffie komen voor mij, want dan word ik pas echt wakker. Misschien is dat voor jou ook het geval. Het is iets na 8 uur, tijd om de dag te beginnen, denk ik dan. Hopelijk met RBS. Je hoort de Dimitri Roussos, Forever and Ever. Hele goede morgen, van harte welkom.

misschien zo geen goed idee, Naked in the Rain. Ik denk dat dat het perfecte recept is voor de stevige verkoudheid op te lopen. Maar het was wel een hit voor Blue Pearl in de jaren 90, Naked in the Rain. Straks een hele fijne plaatjes van Amanda Lear bijvoorbeeld, die staat hier nog klaar. En Craig David, die komt er ook nog aan. En dat is een hit geweest uit 2010 van Clouseau. Hier zijn ze met Gek op jou.

0: Bibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via bibliotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Camilla Gulpa, Louis Fonsi en Demi Lovato waren dat. Maandag 7 september zijn we. Het is bijna 8:30 en het wordt tijd voor taart en kaars. Want er is een straffe madame jarig. Happy birthday, gelukkige verjaardag. Dikke proficiat voor Gloria Gaynor. Want die wordt 82 vandaag.

wel een van de iconen van de discoperiode. Hè? Ja, geboren op 7 september 1943 in New Jersey, Gloria Gaynor. Still alive and kicking. Ze wordt 82. Hele gelukkige verjaardag. Je hoorde een van haar grootste hits, I Will Survive. Straks onze radioklassieker, dat is Amanda Lear. Maar eerst Roy Orbison.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Het derde seizoen van Borgen is er om 10 voor 11. En de Wensenboom ochtenduitzending is er om 10 voor 12. Om 12 uur kan u kijken naar de week van Semino Rossi. En Eclipse à la carte zomer zijn er om 10 over 12. Comedy is er om 12:30. En Yesterday met Johan Persijn is er om 12:55. Bibi is er om 13:50 en de Paradijsvogels zijn er om 14:00. Kruiswegstraat nummer 6, dat is een film, dat is er om 14:50. En Albert, dat is ook een film, is er om 16:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En De Dingen des Levens met aflevering 14.314 is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9523 is er om 18:55. En Sri Lanka, dat is een documentaire, is er om 18:55. Breedbeeld Close-up is er ook nog vanavond en dat om 19:45.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

weer mee maakte. Gevolgd door Eternal met I Wanna Be The Only One. Maar ik ben gelukkig niet de enige. Ik heb nog heel veel toffe collega's die fijne plaatjes meebrengen naar de radio. En die dan nog draaien ook. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Blijf zeker en vast bij RBS. Geniet van je maandag. Tot vanavond in Zuidwijk. Of tot morgen 7 uur. Hier is nog Britney Spears.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 7 september. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een verkeersongeval in Dendermonde zijn gisterenmiddag twee mensen gewond geraakt. Twee wagens botsten rond 16:45 op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Korte Dijkstraat. Een voertuig dat uit de Korte Dijkstraat kwam, reed daar een andere wagen in de flank aan. De brandweer moest de passagier van de aangereden auto bevrijden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer ook lange tijd over één rijstrook. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Pastoor André de Rechter is vrijdagavond overleden in zijn woning in Moerzeke. Hij werd 73 jaar en is volgens zijn familie rustig ingeslapen. De Rechter was een late roeping. Hij werd pas op zijn 40ste tot priester gewijd. Daarvoor werkte hij bij plaatselijke boeren en op het politiecommissariaat. Hij was pastoor in onder meer Lebbeke, Baasrode, Lierde, Moerzeke en Kastel. Later kreeg hij ook verschillende andere parochies in de regio onder zijn hoede. Volgens zijn familie stond hij altijd midden tussen de mensen. Menselijkheid en onbaatzuchtigheid vormden de kern van zijn werk. De 12-jarige Arno Geubels heeft in Lebbeke mogelijk een ernstige brand voorkomen. Op 1 juli hoorde hij een rookmelder afgaan in zijn appartementsgebouw in de Meidorenstraat. Hij sloot meteen de deur en belde eerst de hulpdiensten en daarna zijn moeder. De brandweer kwam snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich naar andere appartementen verspreidde. Arno leerde op school hoe hij bij gevaar moest reageren. Voor zijn alerte optreden werd Arno afgelopen vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis. Hij kreeg waardebonnen en een gepersonaliseerde sporttas. De huldiging benadrukte ook het belang van rookmelders en snel handelen. Net zoals Arno dat correct deed. De nieuwe fietsroute langs Meersen en Meer zet het Donkmeer en de Kalkense Meersen in de kijker. De fietslus is bijna 30 kilometer lang en loopt voor ruim de helft over autovrije wegen. Fietsers passeren onder meer de Scheldedijk, de Uitkijktoren en Uitzichtpunt Serenmeers. Onderweg kunnen ze wandelen tussen Galloway-runderen of stoppen bij een horecazaak. Volgens Schepen van Toerisme Karin Meijers draait de route vooral om rustig fietsen. Bezoekers worden uitgenodigd om bewust te vertragen en volop van de streek te genieten. En dit waren ze, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
6: 690 690.
0: 052
6: 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Kalender.
1: Tom Lanois komt naar Cultuurcentrum Lokeren met Reinaert, de solo. In deze avondvullende theatermonoloog blaast de auteur zijn succesvolle versie van het eeuwenoude vossenverhaal nieuw leven in. Lanois kruipt zelf in de huid van Reinaert, een sluwe schelm die verrassend actueel toont hoe populisme werkt. Verwacht een scherpe, geestige en meeslepende voorstelling vol taalvirtuositeit, humor en theatrale kracht. Reinaert, de solo, is te zien op vrijdag 11 september om 8:15 s'avonds in Cultuurcentrum Lokeren. Tickets en info via het Cultuurcentrum.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Twee absolute wereldsterren, Paul McCartney en Michael Jackson. Ze werkten samen aan dit nummer in 1983, CCC. Het is maandag vandaag, we zijn 7 september. Hopelijk een beetje genoten van het weekend. We gaan er weer tegenaan. De ganse week lang tussen 10 en 12. 2 uur lang classics en hits hier bij RBS.

0: vriendje dat charmant lijkt, de auto gebruikt, de telefoonrekening opjaagt en ondertussen verwacht dat zijn vriendin alles betaalt. Can you pay my bills? Bills, Bills was dat van Destiny's Child.
1: RBS Radio. Jouw feel-good radio met de relaxte muziekmix.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

De 24-jarige Nederlandse zanger Valentijn Verkerk. Hij brak zowat door 5 jaar geleden bij het grote publiek onder de artiestennaam Antoon. Dat was Antoon met De Enige. Zo dadelijk hier bij RBS muziek van Madonna. Maar eerst Jonas Blue samen met GP Cooper. Dit is Perfect Strangers.

oorspronkelijk bedoeld als een B-kantje van een andere single. Toen de platenmaatschappij het nummer hoorde, vonden ze het eigenlijk veel te sterk om het zomaar te verstoppen op de B-kant. En het werd trouwens ook een grote wereldhit, Madonna en Vogue.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: ontdekt via TikTok. Daar postte hij regelmatig filmpjes waarin hij covers zong vanuit zijn garage. Zo is het allemaal begonnen. Ondertussen heeft hij ook zijn eigen muziek. Berre van den Busche was dat. Met Yesterday, Today en Tomorrow. En dit is Meteor samen met Luna. Een stuk.
1: Je bent net op tijd. Want langzaam kon ik niet meer geloven.

0: LBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag vandaag, het is 7 september. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een verkeersongeval in Dendermonde zijn gisterenmiddag twee mensen gewond geraakt. Twee wagens botsten rond 16:45 op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Korte Dijkstraat. Een voertuig dat uit de Korte Dijkstraat kwam, reed daar een andere wagen in de flank aan. De brandweer moest de passagier van de aangereden auto bevrijden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer ook lange tijd over één rijstrook. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Pastoor André de Rechter is vrijdagavond overleden in zijn woning in Moerzeke. Hij werd 73 jaar en is volgens zijn familie rustig ingeslapen. De Rechter was een late roeping. Hij werd pas op zijn 40ste tot priester gewijd. Daarvoor werkte hij bij plaatselijke boeren en op het politiecommissariaat. Hij was pastoor in onder meer Lebbeke, Baasrode, Lierde, Moerzeke en Kastel. Later kreeg hij ook verschillende andere parochies in de regio onder zijn hoede. Volgens zijn familie stond hij altijd midden tussen de mensen. Menselijkheid en onbaatzuchtigheid vormden de kern van zijn werk. De 12-jarige Arno Geubels heeft in Lebbeke mogelijk een ernstige brand voorkomen. Op 1 juli hoorde hij een rookmelder afgaan in zijn appartementsgebouw in de Meidorenstraat. Hij sloot meteen de deur en belde eerst de hulpdiensten en daarna zijn moeder. De brandweer kwam snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich naar andere appartementen verspreidde. Arno leerde op school hoe hij bij gevaar moest reageren. Voor zijn alerte optreden werd Arno afgelopen vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis. Hij kreeg waardebonnen en een gepersonaliseerde sporttas. De huldiging benadrukte ook het belang van rookmelders en snel handelen. Net zoals Arno dat correct deed. De nieuwe fietsroute langs Meersen en Meer zet het Donkmeer en de Kalkense Meersen in de kijker. De fietslus is bijna 30 kilometer lang en loopt voor ruim de helft over autovrije wegen. Fietsers passeren onder meer de Scheldedijk, de Uitkijktoren en Uitzichtpunt Serenmeers. Onderweg kunnen ze wandelen tussen Galloway-runderen of stoppen bij een horecazaak. Volgens Schepen van Toerisme Karin Meijers draait de route vooral om rustig fietsen. Bezoekers worden uitgenodigd om bewust te vertragen en volop van de streek te genieten. En dit waren ze, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: het Eurovisie Songfestival in 1970 als 18-jarige. Verrassend was het wel, naast grote namen zoals Julio Iglesias en Mary Hopkin. Dat was Dana, All Kinds of Everything.
1: De lekkerste liedjes, je hoort ze hier met Guy de Prater.

met It's the First Time was dat op deze maandagochtend 7 september. Ondertussen deel 2 van ons programma. Nog tot 12 uur heel wat grote hits van onder andere Toto en Ellie Goulding. Ook muziek van Bruno Mars. Maar nu eerst John en Vangelis. Uit 1979 is dit I Hear You Now.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

een verrassing om Bruno Mars in het Spaans te horen zingen met deze Lo Arriesgo Todo, de Spaanstalige versie van zijn nummer Risk It All uit het album The Romantic. Zo dadelijk Michael Jackson, maar eerst Ellie Goulding nu. Dit is How Long Will I Love You?

begin van de jaren 90 uitgevoerd door Michael Jackson. Dat was Heal the World. We duiken zo dadelijk de jaren 70 in met Earth and Fire and Memories. Maar eerst dit nummer nog van Toto. Ze scoorden er een wereldhit mee in 82. Dit is Toto met Rosanna.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

die draaide dit nummer al een tijdje in zijn DJ-sets zonder aanvankelijk te weten dat het afkomstig was van Reinier Zonneveld. En toen dat duidelijk werd, brachten de twee er een officiële versie van. Gordo en Reinier Zonneveld was dat.

Sweet 16, de ballad van Billy Idol was dat uit 1987. We zijn toegekomen aan het einde van ons programma alweer. De week is ingezet op deze maandagochtend. Morgen om 10 uur ben ik er terug bij hier bij RBS. Zo dadelijk draaien we een uurtje non-stop muziek. En om 1 uur hoor je collega Dominique Wouwmans. Dit is nog Donna Summer met Bad Girls. Fijne maandag nog en tot

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook hun huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. Leven.

0: Want vanaf 20 uur overschouwen twee radioveteranen de roots van de muziekgeschiedenis. Blues is our favorite color. Maar tevens de basis voor jazz, soul, funk, R&B en hip-hop. All Time Blues met Mark en Walter. It don't mean a thing if you ain't got that swing.
1: What's the

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag vandaag, het is 7 september. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een verkeersongeval in Dendermonde zijn gisterenmiddag twee mensen gewond geraakt. Twee wagens botsten rond 16:45 op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Korte Dijkstraat. Een voertuig dat uit de Korte Dijkstraat kwam, reed daar een andere wagen in de flank aan. De brandweer moest de passagier van de aangereden auto bevrijden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer ook lange tijd over één rijstrook. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Pastoor André de Rechter is vrijdagavond overleden in zijn woning in Moerzeke. Hij werd 73 jaar en is volgens zijn familie rustig ingeslapen. De Rechter was een late roeping. Hij werd pas op zijn 40ste tot priester gewijd. Daarvoor werkte hij bij plaatselijke boeren en op het politiecommissariaat. Hij was pastoor in onder meer Lebbeke, Baasrode, Lierde, Moerzeke en Kastel. Later kreeg hij ook verschillende andere parochies in de regio onder zijn hoede. Volgens zijn familie stond hij altijd midden tussen de mensen. Menselijkheid en onbaatzuchtigheid vormden de kern van zijn werk. De 12-jarige Arno Geubels heeft in Lebbeke mogelijk een ernstige brand voorkomen. Op 1 juli hoorde hij een rookmelder afgaan in zijn appartementsgebouw in de Meidorenstraat. Hij sloot meteen de deur en belde eerst de hulpdiensten en daarna zijn moeder. De brandweer kwam snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich naar andere appartementen verspreidde. Arno leerde op school hoe hij bij gevaar moest reageren. Voor zijn alerte optreden werd Arno afgelopen vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis. Hij kreeg waardebonnen en een gepersonaliseerde sporttas. De huldiging benadrukte ook het belang van rookmelders en snel handelen. Net zoals Arno dat correct deed. De nieuwe fietsroute langs Meersen en Meer zet het Donkmeer en de Kalkense Meersen in de kijker. De fietslus is bijna 30 kilometer lang en loopt voor ruim de helft over autovrije wegen. Fietsers passeren onder meer de Scheldedijk, de Uitkijktoren en Uitzichtpunt Serenmeers. Onderweg kunnen ze wandelen tussen Galloway-runderen of stoppen bij een horecazaak. Volgens schepen van toerisme Karin Meijers draait de route vooral om rustig fietsen. Bezoekers worden uitgenodigd om bewust te vertragen en volop van de streek te genieten. En dit waren ze, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Mathieu Labelle op de radio met zijn release op deze maandag 7 september. Met nu Mike Oldfield en Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

fijne beat op deze maandag namiddag. Chicane was dat met Saltwater. Zo komen we aan onze eerste training voor vandaag. Alyssa Raid komt eraan met Jump Smokers. Zij brengen Alone Again. Melanie C is er met I Turn To You, maar eerst deze van Gala.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale

Een nummer vol energie van Xandy. Dat was One Life. Daarvoor Gene Thomas met Chameleon. Nog eens teruggrijpen naar een mooie ballad van Peebo Bryson en Roberta Flack.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Céline Dion op haar best in deze The Power of Love. Zo, we gaan naar 2 uur toe. Het nieuws en het weerbericht komen eraan. Ik ben er straks terug voor nog een uur hier bij RBS Radio. Ik heb voor jou nog muziek van Maribel, Ik hou van jou. En Paul Young met Love of the Common People.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook hun huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: tijdloze muziek, als het ware, van U2. Dat was With or Without You. Welkom bij RBS Radio. We gaan even luisteren naar deze van Bart Peters en de Radio's. I'm into folk.
1: My daughter.

van de hits van Hathaway. Dat was live op RBS Radio op deze maandag. Zo komen we aan onze tweede drieling voor vandaag. Shawn Mendes en Camila Cabello die hebben Señorita voor u in petto. Daarvoor plaatsen we een nummer van Avril Lavigne, My Happy Ending. Maar eerst deze van Swing Out Sister. Niet om te lachen, maar om te luisteren naar Am I the Same Girl?

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Steffi graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info.

Avicii bracht ook zijn versie uit van All Night Long, maar dit was de versie van Lasco. Daarvoor ook nog vanuit ons Belgeland, Gary Hager met Beter Dan Goed. We gaan nog even terug naar begin jaren 80 met deze van Michael Cimbello. Dit is Maniac. Straks nog Mama's Jasje op uw radio met Ik Mis Haar Zo. En er is Shakira met Burna Boy met Die Die.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

waren zijn eerste woordjes, Die Die. Dat was Shakira en Burna Boy. We kunnen nog sterker en straffer doen met de Do Do Do, de Da Da Da bijvoorbeeld van The Police. Maar eerst deze van Color Me Bad. I Wanna Beep You Up.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: RBS Nieuws.
6: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkene. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Daar neem ik je mee naartoe. Naar Parijs of Brussel.
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
8: Panos, enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: van de nummer uit 1982 alweer van Saftel en Torch op deze maandag de 7e september. Zo zijn we weer begonnen aan een nieuwe avondspits en een nieuwe werkweek natuurlijk bij RBS Radio. Avondspits bij mij tot 6 uur.
1: Christophe Hennejonk.
0: Jo, met Status Quo.

Boers zijn een Zeeuwse vereniging die zich al jaren inzet om mensen samen te brengen en goede doelen te steunen. Ze nemen jaarlijks deel aan de Europa Run en gebruiken hun inkomsten om onder andere lokale projecten mogelijk te maken, zoals Vaklo. Dat initiatief biedt gezinnen met een familielid met kanker de kans om samen een weekend of midweek te ontspannen in Centerparks. Daarom organiseren ze op zaterdag 26 september de eerste Zeeuwse biathlon aan de Giro-lokalen in Huivelden. Biathlon is een recreatieve combinatie van lopen en schieten met optische geweren, volledig veilig en toegankelijk voor jong en oud. Deelnemers lopen telkens een ronde van ongeveer 2,2 kilometer en proberen daarna 5 doelen te raken. Voor elk gemist doel volgt een strafronde van 180 meter. Kinderen tot en met 14 jaar nemen deel aan de korte afstand met 2 looprondes en 2 schietbeurten. Volwassenen kunnen kiezen tussen dezelfde korte afstand of de lange afstand, waarbij 4 rondes worden gelopen en 4 keer wordt geschoten. Doorlopend is er ook een initiatie schieten voorzien. De Giro-lokalen zijn te vinden op Huivelden 211C, dat is achter de kerk in Huivelden. Inschrijven kan via de site atleta.cc en zoek daar even op biathlon.

0: Eigen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

dan 1986 de net met een straffe madame die ook al decennia lang meegaat. Die Madonna met Borderline, Armin van Buuren erachteraan. Samen met Sophie Ellis Baxter, Not Giving Up on Love. Groot gelijk. Zometeen Nederlandstalig met Doe Maar. De Bom komt eraan. Dit van The Booming People, Chris Chihuahua.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie.

0: familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

mee in dat ugly, maar het was wel de titel van deze hit hier van de Sugar Babes van ook alweer 20 jaar geleden. Het was ugly. Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur en het tweede gedeelte van de avondspits volgt daar naadloos op. Tot die tijd onder meer Another Level uit 1998 alweer. Het is Freak Me. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 7 september. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een verkeersongeval in Dendermonde zijn gisterenmiddag 2 mensen gewond geraakt. 2 wagens botsten rond 16:45 op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Korte Dijkstraat. Een voertuig dat uit de Korte Dijkstraat kwam, reed daar een andere wagen in de flank aan. De brandweer moest de passagier van de aangereden auto bevrijden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer ook lange tijd over 1 rijstrook. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Pastoor André de Rechter is vrijdagavond overleden in zijn woning in Moerzeke. Hij werd 73 jaar en is volgens zijn familie rustig ingeslapen. De Rechter was een late roeping. Hij werd pas op zijn 40ste tot priester gewijd. Daarvoor werkte hij bij plaatselijke boeren en op het politiecommissariaat. Hij was pastoor in onder meer Lebbeke, Baasrode, Lierde, Moerzeke en Kastel. Later kreeg hij ook verschillende andere parochies in de regio onder zijn hoede. Volgens zijn familie stond hij altijd midden tussen de mensen. Menselijkheid en onbaatzuchtigheid vormden de kern van zijn werk. De 12-jarige Arno Geubels heeft in Lebbeke mogelijk een ernstige brand voorkomen. Op 1 juli hoorde hij een rookmelder afgaan in zijn appartementsgebouw in de Meidorenstraat. Hij sloot meteen de deur en belde eerst de hulpdiensten en daarna zijn moeder. De brandweer kwam snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich naar andere appartementen verspreidde. Arno leerde op school hoe hij bij gevaar moest reageren. Voor zijn alerte optreden werd Arno afgelopen vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis. Hij kreeg waardebonnen en een gepersonaliseerde sporttas. De huldiging benadrukte ook het belang van rookmelders en snel handelen. Net zoals Arno dat correct deed. De nieuwe fietsroute langs Meersen en Meer zet het Donkmeer en de Kalkense Meersen in de kijker. De fietslus is bijna 30 kilometer lang en loopt voor ruim de helft over autovrije wegen. Fietsers passeren onder meer de Scheldedijk, de Uitkijktoren en Uitzichtpunt Serenmeers. Onderweg kunnen ze wandelen tussen Galloway-runderen of stoppen bij een horecazaak. Volgens Schepen van Toerisme Karin Meijers draait de route vooral om rustig fietsen. Bezoekers worden uitgenodigd om bewust te vertragen en volop van de streek te genieten. En dit waren ze, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
6: 690
0: 690.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Just for you en dance hitje uit het begin van de jaren 80 op deze maandag 7 september. Mochten zij beginnen met het tweede gedeelte van de avondspits. Hey, welkom bij ons. Ik mag nog een uurtje de allerbeste platen op je loslaten. Zoals dit van Anne-Marie David. Tu te

0: danst er vanzelf van op van deze muziek hier uit 1966. Sunny van Bobby Happ. Bruno Mars, die komt eraan. Zometeen naar Lady Gaga.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS. Let's have

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

of Stacey Ladesaw op je radio Jump to the Beat. Het was een hit in 1980 en leuk om nog eens op je los te laten. Years and Years erachteraan, Shine, zometeen Astro Line. Uit het einde van de jaren 90, Feel the Fire, dat is voor zometeen naar Milo.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daarom te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: 1981 nog in de hitlijsten met Alvin Stardust. Dit is het originele werk van Pat Boone uit 1959. Everybody's gonna having a wonderful time up there. Het kan ook nog bekeken worden vanuit een ander perspectief, zoals de heren van AC/DC dat doen.
1: Je luistert naar RBS.
2: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
3: In RBS land, just you and me.

Ian at 17. De Facebookvers. Jong zijn is warm lopen voor grootse dingen en ervan overtuigd zijn dat je met geestdrift bergen kan verzetten.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

van de Kreuners. Over de magische chip. Waarbij we ons nog heel naïef afvroegen. Gezouten of paprika? En dit is Nancy Sinatra met wat destijds de opvolger was van This Boots Are Made For Walking.

zenderverleden de Radio Mi Amigo Lieveling voorgesteld werd op 7 september 1974 was dat deze van Stephanie de Sykes. Born with a smile on my face.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Dromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Brian Ferry en Roxy Music. Let's Stick Together. Wat een cover is van Let's Work Together van Kenneth Heath.
1: De Tempel der Hits.
0: Beatles dagboek, 7 september 1964. Op die dag gaven de Beatles 2 concerten in de Maple Leaf Gardens in Toronto, Canada, voor maar liefst 32.000 toeschouwers. Tijdens hun overbrenging van het vliegtuig naar het King Edward Hotel werd het shirt van Paul McCartney haast van zijn lijf gerukt door een uitzinnige fan. Uiteindelijk kon de politie de orde herstellen en kwamen ze veilig aan in het hotel, waar ze dan weer een 14-jarig meisje aantroffen dat zich in hun suite verstopt had in de linnenkast. Om naar het Maple Leaf Gardens te gaan, vertrokken de Beatles via een achteringang in een politiewagen naar het concert, waar 4000 politieagenten een omgeving van 5 omliggende blokken 12 uur lang had afgezet voor de Beatles arriveerden. Listen to the

Yellow River is aanvankelijk een nummer dat geschreven werd voor de Tremblues, maar die weigerden het. En er werd in allerhaast een studiogroep samengesteld die zich Christy noemde en er een geweldige hit mee scoorde. En dan maken we ook nog even tijd voor wat Italiaanse romantiek.

Cody vergaat we de vertalingsmachine uit te schakelen en hoorde Terry Stafford in het Italiaans met Suspecto. En voor de deze van Eros Ramazzotti laten we de vertalingsmachine maar in de Italiaanse mode staan. Qui bella cosa. En ik ben er weer over 23 uur. Als je zin mocht hebben, dat dan weer. Bye.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag vandaag, het is 7 september. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een verkeersongeval in Dendermonde zijn gisterenmiddag 2 mensen gewond geraakt. 2 wagens botsten rond 16:45 op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Korte Dijkstraat. Een voertuig dat uit de Korte Dijkstraat kwam, reed daar een andere wagen in de flank aan. De brandweer moest de passagier van de aangereden auto bevrijden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer ook lange tijd over 1 rijstrook. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Pastoor André de Rechter is vrijdagavond overleden in zijn woning in Moerzeke. Hij werd 73 jaar en is volgens zijn familie rustig ingeslapen. De Rechter was een late roeping. Hij werd pas op zijn 40ste tot priester gewijd. Daarvoor werkte hij bij plaatselijke boeren en op het politiecommissariaat. Hij was pastoor in onder meer Lebbeke, Baasrode, Lierde, Moerzeke en Kastel. Later kreeg hij ook verschillende andere parochies in de regio onder zijn hoede. Volgens zijn familie stond hij altijd midden tussen de mensen. Menselijkheid en onbaatzuchtigheid vormden de kern van zijn werk. De 12-jarige Arno Geubels heeft in Lebbeke mogelijk een ernstige brand voorkomen. Op 1 juli hoorde hij een rookmelder afgaan in zijn appartementsgebouw in de Meidoornstraat. Hij sloot meteen de deur en belde eerst de hulpdiensten en daarna zijn moeder. De brandweer kwam snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich naar andere appartementen verspreidde. Arno leerde op school hoe hij bij gevaar moest reageren. Voor zijn alerte optreden werd Arno afgelopen vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis. Hij kreeg waardebonnen en een gepersonaliseerde sporttas. De huldiging benadrukte ook het belang van rookmelders en snel handelen. Net zoals Arno dat correct deed. De nieuwe fietsroute langs Meersen en Meer zet het Donkmeer en de Kalkense Meersen in de kijker. De fietslus is bijna 30 kilometer lang en loopt voor ruim de helft over autovrije wegen. Fietsers passeren onder meer de Scheldedijk, de Uitkijktoren en Uitzichtpunt Serenmeers. Onderweg kunnen ze wandelen tussen Galloway-runderen of stoppen bij een horecazaak. Volgens schepen van toerisme Karin Meijers draait de route vooral om rustig fietsen. Bezoekers worden uitgenodigd om bewust te vertragen en volop van de streek te genieten. En dit waren ze, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Van

artiesten die schrijven hits en andere artiesten schrijven verhalen die blijven rondspoken lang nadat de muziek is afgelopen. En Warren Zevon, die hoorde zonder twijfel bij die laatste categorie, denk ik. We noteren 7 september 2003, want dan overlijdt Warren Zevon op 55-jarige leeftijd na een strijd tegen kanker. Zevon begon zijn carrière als sessiemuzikant, werd een tijd als pianist en bandleider voor de Everly Brothers, maar groeide later uit tot een van de meest eigenzinnige Amerikaanse songschrijvers van zijn generatie. Eind jaren 70 brak hij door als soloartiest met dit nummer, Werewolves of London, een song die zijn droge humor en scherpe pen perfect samenvat. In de decennia die volgde bracht hij maar liefst 15 albums uit en bouwde hij een trouwe cultstatus op. Zijn songs werden ook opgenomen door artiesten, bijvoorbeeld van als Linda Ronstadt, die meehielp om zijn werk bij een breder publiek te brengen. En Warren Zevon die schreef liedjes die tegelijk geestig, donker, verrassend en menselijk konden zijn. Een beetje zoals het leven zelf is, nietwaar? Hele goede avond, van harte welkom bij Sidetrack. Straks praat ik met Esther Weemaas van de band UZS. En dan gaan we straks eens luisteren ook natuurlijk naar de muziek van die band. Ondertussen nog wat nieuwe platen, zoals deze van Derek.

Derk. Derk is al decennia vaste waarde in onze muziek. Singer, songwriter, dichter, verhalenverteller met mijn liefst 30 albums en radiohits in verschillende talen. Vanaf oktober trekt hij met de tedere companen de baan op met Hunker. Dat is een plaat die teruggrijpt naar zijn eerste liefde. De kleinkunst van de jaren 70, toen hij als tiener op de zolder in Gaveren alle grote namen zag passeren. En deze cirkel die sluit nu heel mooi, want Jan de Wilde die zingt mee op zijn recentste single die je daarnet hoorde. Derk en Jan de Wilde dus, en alles wat de mens gelukkig maakt. Dit is Laura Cortez. Ze groeide op in Californië en werd al vroeg verliefd op de fiddle. En ze studeerde aan Berkeley in Boston. Dit is haar nieuwe single, Lucky Water.

0: leerde ik deze band kennen. Slow Cooker was dat. Ik draai ze nog eens met heel veel plezier. Je hoort Just Haze, hun recentste single. Straks gaan we eens praten met Esther Weemaas van OCS.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
9: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
10: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
9: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
10: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
9: Panos, enjoy your break.

0: Vera, heb ik een interessante artieste hier in de studio zitten. Dat is plezant, dat blijft maar duren. Dankzij de kansen van Vibe, vi.be, kunnen de artiesten zich inschrijven op de kans van Sidetrack. En voor ze het weten, zitten ze hier aan tafel. Vanavond is dat ook zo. Vanavond heb ik Esther Weemaas. Dag Esther.
1: Hi.
0: Ik ben heel blij dat je even tot hier kunt komen, want je komt eigenlijk van Ranst, kan dat?
1: Ja, ik kom van Ranst. Ik woon daar. Maar vandaag kom ik toevallig dan uit Gent. Ik verdeel mijn tijd zo'n beetje, half tijd, tussen die twee, het landelijke en de stad.
0: Okay.
1: Ik heb dat wel een beetje nodig, die stad.
0: Ja. Ik ga meteen met de deur in huis vallen, want ik vroeg het je, hoe spreek ik dan de naam van de band goed uit?
1: Ja.
0: Ik vraag dat meestal. Uzi S.
1: Uzi S.
0: Voilà, zeg eens, leg eens uit, van waar komt die naam?
1: Ja, Uzi S. Ja, S komt van Esther natuurlijk.
0: Ja.
1: En Uzi, ik ben half Molukse. En in die cultuur of in die taal is Uzi eigenlijk net als Mrs. of Ma'am.
0: Oké. Okay.
1: Dus een beetje de Missy Elliott, maar dan de Molukse variant.
0: Oké. Okay. Voilà, dat weten we dan ook weer. Ik heb een nummer gedraaid van jou, een eerste nummer. Nighttime Bike Rides.
1: Mm-hmm.
0: Is dat een nummer dat al een tijdje bestaat?
1: Ja, dat is ook mee uitgekomen in februari. Die staat op mijn debuutplaat. Mm-hmm. Side Quest heet die. Eigenlijk is dat een heel oud nummer al. Maar ik dat wel, ja, echt zeker 12 jaar of zo.
0: En dus, dat heeft een tijdje blijven sudderen ergens?
1: Het was het moment niet. Ik had wel al een EP uitgebracht, maar ik vond dat die daar niet echt op paste. En dan nu vond ik het wel het moment om het op het album te zetten. Dus.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Je hebt al een debuut-EP gemaakt, maar dat was al een tijd geleden, 2019 of zo?
1: Ja, dat is al langer. Ja, 2019, Mutiny. Dat was een EP met een viertal nummers.
0: En daarna werd het een beetje stil en nu ben je er met een debuut-EP.
1: Een debuut-album.
0: Album.
1: Dat uitkwam in februari.
0: Juist.
1: Sidequest.
0: Is dat nu een heel ander proces om te maken? Is dat een heel ander proces geweest om het te maken? In vergelijking met je...
1: Eigenlijk wel, dat was een heel ander proces. Die eerste EP, dat was echt ik alleen die dat wat samengewerkt heeft met Dave Sanders ook, die mij zo op weg geholpen heeft... Ja, in de studio, in het opnemen. Mm-hmm. En deze keer zat ik in de studio met ook andere muzikanten die ik rond me verzameld had, waarvan ik vond dat een vibe en gewoon bij mij paste. Dus dan kwam er een live drummer bij, een toetsenist, iemand die horen speelde.
0: Ja, er staan 8 songs op de plaat.
1: Ja, klopt.
0: Is het een conceptalbum of is het een...
1: Nee, niet echt. Het is eigenlijk gewoon een verzameling van nummers die, denk ik, dan per ongeluk wel weer een concept vormen. Omdat het heet Sidequest en ik ben altijd op Sidequests. Dus al die nummers draaien per ongeluk ook wel daar rond.
0: Ja. Het nummer Nighttime Bike Rides gaat een beetje over als jongeren in het donker naar huis fietsen. En je spreekt daar, heb ik ergens gelezen, over Floris.
1: Ja, Floris. Shout-out naar Floris, mijn neefje.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben meter van Floris en ik wenste toen hij geboren werd hem eigenlijk toe dat hij een beetje onbevreesder in het leven zou staan dan dat ik gedaan heb. Ik was zo'n heel voorzichtig kind en ik had er een beetje spijt van. Ik wou eigenlijk een beetje stouter zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus wou ik hem zeggen van wees ook maar een beetje stout en tek er maar op uit en ga maar een keer op je gezicht.
0: Ja.
1: Maar niet hard natuurlijk, maar toch wel een beetje.
0: Zodat je weer kunt rechtstaan en verder gaan. Ja,
1: mm-hmm.
0: Dat is mooi. Als je je songs maakt, hoe begin je daaraan? Begin je met dan met teksten te schrijven of...
1: Ja, soms. Het is heel uiteenlopend.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben toevallig gisteren weer wat tekst beginnen schrijven. En dat was eigenlijk gewoon omdat ik naar een ander nummer aan het luisteren was dat ik niet kende. En daar een tweede stem op begon te verzinnen. En dan was dat ineens een tekst. En nu denk ik dat ik dat wel ga meenemen. Maar het verandert altijd. Soms vertrek ik vanuit iets instrumentaal of een beat en dan komt er daar weer iets uit.
0: Ja, en die muziek die er dan bij komt, is dat een samenstelling tussen alle bandleden of ben jij daar ook eerst en vooral mee bezig met de muziek en de tekst en ga je daarmee naar het repetitiekot?
1: Ik ben echt het brein, Peter. Nee, de bandleden, dat zijn wel twee mensen, Jan Boré en Tom Leijman, die ik heel graag terug mee op het podium zou hebben, ook live. Mm-hmm. Maar als ik een nummer maak, is dat echt wel eerst ik en mijn computer en synthesizers.
0: Ja. En ja. Dan ga je daar verder mee aan de slag.
1: Mm-hmm.
0: Duurt het lang eer dat een nummer af is voor jou?
1: Ja, vreselijk lang.
0: Ja,
1: ja, altijd. Ja.
0: En is dat de leidersweg of is dat iets waar je kunt mee leven?
1: Geen van de twee.
0: Ah, ja.
1: No comment.
0: Oké. We gaan even naar de volgende plaat gaan. Want ja, dat is iets speciaals. Dat is zeer interessant wat je gedaan hebt.
1: Mm-hmm.
0: Je sprak al met over Wolf van Wijmeers. Van de band Holes.
1: Ja.
0: Die hebben een nummer.
1: Mm-hmm.
0: Dat heet Berlin.
1: Klopt.
0: En de rest laat ik aan jou over.
1: Ja, dus... ik had al eerder een samenwerking met Wolf van Wijmeers op mijn album.
0: Mm-hmm.
1: Ik had hem uitgenodigd om een duet samen te maken. En deze keer heeft hij mij dan met de band uitgenodigd om een bijdrage te doen voor hun album. Hun album heet Holes, Not Holes. Dus op de A-kant komen 5 originele nummers van hun. En op de B-kant komen dan 5 herinterpretaties, telkens van 5 andere artiesten.
0: Okay.
1: En ik ben 1 van die 5.
0: En jij bent er 1 van. Dat is zeer interessant, vind ik. Zeer interessant project ook. En waarom dat het extra interessant is, daar gaan we daar straks over praten. Maar ik ga eerst het origineel nummer laten horen van Holes.
1: Mm-hmm.
0: Berlin.
1: Mm-hmm.
0: Want het is wel een verschil tussen jouw interpretatie van het nummer en het origineel.
1: Ja, keihard.
0: En de luisteraar zal wel weten waar het verschil ligt, denk ik. We gaan even naar stevige noise punk luisteren van Holes en Berlin.

0: Wolf van Wiemeers van de band Holes hoorde je en Berlin. Terwijl ik zei van ja, maar nee, het is Esther Wemaas die hier is van OCS. En dat klopt ook, Esther. Je bent hier nog altijd. Daar ben ik heel content mee.
1: Mm-hmm,
0: maar ook. Je hebt dat nummer onder handen genomen.
1: Ja.
0: Om je eigen interpretatie eraan te geven. Dat komt ook op het nieuwe platen staan van Holes.
1: Mm-hmm.
0: Waarom heb je precies dit nummer gekozen?
1: Ik heb dat in de schoot geworpen gekregen. Ik heb het niet echt gekozen.
0: Okay.
1: Een van de bandleden, de Jelle, had mij al eerder gecontacteerd. En gevraagd van ja, welke nummers zou je aanspreken. Maar Instagram zit zodanig in elkaar dat je soms de berichten niet toekrijgt. Dus ik heb dat al die tijd niet gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat de nummers toen al een beetje verdeeld waren. En dan stuurde Wolf mij nog een berichtje van ah ja, de drummer heeft je iets gestuurd. En toen heeft hij gezegd wat denk je van Berlin? En ik dacht ja, ik wil het sowieso doen.
0: Ja.
1: Welk nummer dat ook is. Ik hou gewoon echt van de manier waarop dat Wolf hoe dat hij omgaat met zijn craft en alles.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij daar muzikaal
0: En hoe ben jij daar nu mee omgegaan?

0: En vooral niet gevraagd aan Wolf wat dat hij ermee bedoelde.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb ik mijn eigen invulling eraan gegeven. En eigenlijk is er ook niet veel van de tekst blijven staan, behalve het refrein.
1: Oké. Zeer interessant, vind ik.
0: Ja.
1: Echt waar.
0: En uiteindelijk heeft Wolf toch nog gezegd van, goh, ik mis toch eigenlijk wel nog het refrein. Dus dan hebben we dat er toch ingebracht. En het is ook wel fijn omdat hij... heel erg open stond ook voor feedback. Het is niet altijd makkelijk om als artiest alleen aan een song tussen te schaven. En,
1: nee, zeker niet.
0: Ik had al een leuke ervaring gehad met hem om dat duet te maken. Dus het nummer is echt wel heen en weer gegaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En dan had hij zo het idee van, misschien zou je het refrein dan op die manier kunnen zingen. En dan dacht ik van, Wolf, zijn stem is zo mooi.
1: Mm-hmm.
0: Het zou zo jammer zijn om dat er niet in te verwerken.
1: Ja.
0: En zo staat hij er toch ook weer...
1: Ja. Het is natuurlijk een beetje vertrouwen ook hebben in elkaar. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Want het is een nummer afgeven aan jou. Jij doet er dan iets mee. En het is zo van, oké, doe er maar iets mee. Maar...
0: Ja, ik vind ook wel...
1: Je hebt er je eigen ding mee gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Als ik me niet vergis, heb je ook gebruik gemaakt van bepaalde muziekinstrumenten die er niet in zaten, die er nu wel in zitten, in jouw versie dan, zoals de tahuri.
0: Ja.
1: Vertel eens, wat is dat, de tahuri?
0: Ja, de tahuri is een schelp die traditioneel in de Molukken en eilanden daar rond ook gebruikt werden als een soort van communicatiemiddel over langere afstanden om iets aan te kondigen.
1: Ah ja, oké.
0: Dus ja, in die schelp blazen. En ik dacht van, toen dat ik mijn eigen interpretatie aan de tekst gegeven had, dus ik ben echt vertrokken van, ik heb een tekst geschreven en dan, wat wil ik daarmee doen? En dan dacht ik aan die schelp en dan ben ik daar samples van beginnen opzoeken.
1: Mm-hmm.
0: En dan ben ik eigenlijk het nummer beginnen maken vanuit één geluid. En dat is dan die een soort van mist horen op de achtergrond. Maar je moet echt al zoeken om hem eruit te vissen. Hoor.
1: Dat is wel tof dat je teruggrijpt naar zo'n dingen die eigenlijk in je roots liggen.
0: Ja.
1: Is dat iets dat ook voor de rest in je nummers ergens meespeelt, jouw roots?
0: Tot nu toe. Het enige multiculturele dat ik mij kan inbeelden is in het nummer Johnny. Heb ik ook al gebruik gemaakt van samples van gamelan.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dat is dan eerder iets Indonesisch. In de Molukken spelen ook niet bepaald. Nee.
1: Oké.
0: Maar het is wel iets dat ik in de toekomst verder nog wil verwerken.
1: Dat je toch wel ergens niet loslaat.
0: Ik zit al in mijn hoofd met een conceptalbum.
1: Oké.
0: Maar ik ben nog niet helemaal zeker. Maar
1: Oké.
0: Nog in de verkennende fase.
1: Ja, dat is leuk.
0: Mm-hmm.
1: Je weet me wonen, hè? Als zover is. De zomer is nu gedaan, het najaar komt eraan, de winter. Wat brengt dat voor jou, het najaar en de winter, voor jou en voor jouw band?
0: Sowieso is er al de albumrelease van Holes, Not Holes, op 18 december in de Charlatan in Gent. Dus daar komen al die bands ook samen.
1: Oké.
0: Wat dat wel heel leuk is. Mocht eigenlijk nog niet zeggen. Morgen komt de echte aankondiging.
1: Oké, dat is goed. Maar ik krijg toch van alles in primeur.
0: Straks ik krijg alles. Song.
1: Fantastisch toch?
0: Dus dat is dat, amai. RBS, place to be.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Maar verder heb ik eigenlijk geen shows. Dus bij deze een oproep.
1: Okay.
0: Als er mensen aan het luisteren zijn die denken van toffe visie, goede muziek.
1: Waar kunnen de mensen terecht? Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van jou willen weten en van jouw muziek?
0: Eigenlijk.
1: Nee, niet oninteressant, vind ik.
0: Nee, niet oninteressant. Zij kunnen mailen naar... misschien Instagram. Moet ik Instagram doorgeven? Ja. Dat is dan Usi, dus U-S-I underscore E-S.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom je erop uit.
1: Ja.
0: Of de website usi-es.com.
1: Ja, en dan zien ze van alles.
0: Dan zien ze van alles en een contactpage.
1: Dan moeten de mensen zeker eens naartoe gaan. Maar ik mag nu van jou het nummer draaien.
0: Ja.
1: Holes, Berlin, maar eigenlijk UCS.
0: Ja.
1: En het nummer komt morgen uit.
0: Morgen, ja.
1: Fantastisch.
0: Vannacht eigenlijk al, hè.
1: En ik mag dat nu al draaien.
0: Ja.
1: Daar ben ik zeer content mee.
0: Ja.
1: We gaan er naar luisteren. Esther, mag ik je hartelijk danken om even langs te komen?
0: Ja, super bedankt. Leuke timing, Peter.
1: Ja, dat is echt gewoon toevallig, hè? Toevallig.
0: Maar echt toevallig, hè?
1: Ja.

0: Zeg toevallig, dat is toch...
1: It's meant to be.
0: Teken dat het inderdaad zo moet zijn. Hè? Mm-hmm. Esther, heel veel succes met UCS.
1: Dank je.
0: En hier is jouw versie van Holes and Berlin.
1: Yeah.
0: Tot ziens. Hè.
1: Dag.

0: ik heb de eer gehad dit nummer als primeur te draaien. Fantastisch toch, deze versie van OCS, Holes Berlin. Het is een dame die we zeker in het oog moeten houden. Dat was Esther Weemaas.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau. We'll be right back.

kijken naar 7 september 1968. In een sportzaal bij Kopenhagen speelt de nieuwe band zijn allereerste concert. En op die affiche staan ze nog aangekondigd als de New Yardbirds. Maar op het podium staan 4 muzikanten die niet veel later geschiedenis zullen schrijven. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones en John Bonham. Voor zo'n 1200 scholieren brengen ze de vroegere versies van de nummers Communication Breakdown, het nummer dat je daarnet hoorde. En iemand in de zaal kon toen vermoeden dat ze getuigen waren van het begin van een van de grootste rockbands aller tijden. Na de Scandinavische tour trekt het viertal met 1 de studio in amper 9 dagen nemen ze hun debuutalbum op, grotendeels gebaseerd op de nummers die ze live speelden. En kort daarna verdwijnt de naam The New Yardbirds en wordt de band definitief Led Zeppelin. Een optreden dat begon in een Deense turnzaal. Het begin van een rocklegende, toch? Dit zijn Alabama Shakes. I Feel Hope Coming.

0: Nog geen 2 jaar geleden was Dressed Like Boys een naam die je moest opzoeken. En dan nog kwam je meestal bij de rockband Dirk terecht. Maar vandaag is Jelle den Turk toch wel een van de meest opvallende stemmen in de Belgische indie. Je hoorde zijn nieuwe single. En in het voorjaar van volgend jaar komt de nieuwe LP eraan. Dressed Like Boys was dat met And Then I Woke Up. We gaan naar het nieuws van 9. Tot zo.
1: RBS.
2: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

Tupac gingen we even naar 7 september 1996. Na een bokswedstrijd van Mike Tyson in Las Vegas verandert een avond vol glamour en spanning in een van de meest besproken gebeurtenissen uit de muziekgeschiedenis. Tupac Shakur rijdt samen met platenbaas Suge Knight over de beroemde Las Vegas Strip, wanneer naast hun wagen een witte Cadillac stopt. Er worden verschillende schoten gelost en Tupac raakt zwaar gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht. 6 dagen later, op 13 september 1996, overlijdt hij aan zijn verwondingen. Tupac Shakur wordt slechts 25 jaar. Jarenlang blijft de moord onopgelost en de zaak groeit uit tot een symbool van de gewelddadige rivaliteit die midden de jaren 90 woedde tussen de hip-hop scenes van de Amerikaanse Oost- en Westkust. Artiesten als Tupac en Dr. Dre stonden daarbij lijnrecht tegenover de kringen rond de Notorious Big en Sean Combs. Maar 30 jaar later, onlangs dus, komt er een opmerkelijke doorbraak. Dwayne Davis, voormalig bandelid en jarenlange bekende naam in de vele theorieën rond de zaak, wordt in Las Vegas schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord. Volgens de aanklager haalde hij zelf niet de trekker over, maar organiseerde hij de aanslag. Davis ontkende altijd elke betrokkenheid, maar riskeert nu toch levenslange gevangenisstraf. Op 13 oktober wordt zijn strafmaat bekendgemaakt. Tupac met California Love. In de tweede leg van Sidetrack, nieuwe van Walrus, Heather Nova, Trixie Whitley en Guido Belcanto. En dit is ook nieuw, de nieuwe single van Girls in Hawaii, die heet Goddess. Goedenavond en welkom bij Sidetrack.

0: single van Girls in Hawaii hoort je. Die heet Goddess. En op 25 september komt hun vijfde studioalbum uit. Het zal Eldorado heten. En Girls in Hawaii, die kan je gaan zien op 15 en 16 december. Want dan komen ze twee avonden naar de Ancien Belgique.
1: Sidetrack.
0: Fischer Z, die viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. De band rond John Watts blijft de groep die na een halve eeuw nog altijd nieuwe muziek maakt en uitverkochte zalen vult, zeker hier in België. En op 4 september verscheen X-Ray Serenade, een gloednieuw studioalbum dat hun jubileum markeert. En dit is de nieuwe single. Fischer Z is dit met Perfect.

0: Dat was Guido Balcanto. Niet echt een nieuw nummer, maar wel een hedendaagse herwerking van de allereerste song die hij ooit opnam. Met de Bunny Blues, nu in een prachtige a cappella rol en Bart Vervaak op steel guitar. Het nummer krijgt dus een nieuwe glans en het krijgt ook een plaats op zijn nieuwe plaat, het Paviljoen der Menselijke Driften, Guido album. Guido Balcanto, zijn 18e album trouwens. Op 2 april komt hij naar het CC van Lokeren. Straks een jarige.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
6: Panos. Enjoy your break.

Op 7 september 1951 wordt in Akron, Ohio, een meisje geboren dat later een van de meest herkenbare stemmen van de rockmuziek zal worden. Chrissy Hynde heet die. Als jonge twintiger trekt ze naar Londen, Chrissy, midden in de opkomende punk scene. En daar werd ze als muziekjournaliste en hangt zo'n beetje rond in de clubs waar nieuwe bands ontstaan. Ze ontmoet door ook muzikanten die later geschiedenis zullen schrijven. En uiteindelijk richt ze in 1978 The Pretenders op. Met haar mix van de rauwe rockmelodie en een opvallende echt eigen stemgeluid groeit de band toch wel uit tot een van de grote namen van de jaren 80. Brosnan Packard, Back on the Chain Gang, Middle of the Road, Kid, I Stand By You. Maar ook dit vind ik een strafnummer dat ik daarnet gedraaid heb. Message of Love, The Pretenders. Chrissy Hynde, 75. Dit is de nieuwe single van Heather Nova, In the Path of the Hurricane.

0: single van Fraukje hoorde je, die heette Geen Rem. Haar nieuw album komt uit op 2 oktober. En daarvoor kon je luisteren naar Heather Nova in The Path of the Hurricane. En Heather Nova komt op 5 februari naar de Handelsbeurs in Gent. En op 7 februari naar de Roma in Antwerpen.
1: Sidetrack.
0: Dus ook een interessante plaat. Willie J. Haley is dit met Soul Good. Het is een nieuwe licht benevelde gitaartrack. Geboren uit wel een paar vreemde tunings. Wat experimenten links en rechts. Een paar lastige persoonlijke momenten heeft hij ook meegemaakt liever. En hij werd of verwerkt in zijn nieuwe single. En het nummer ademt een stille aanvaarding ook dat elke uitkomst oké is, zelfs de droevige, en dat er schoonheid zit in dat besef. En om de basis op in New York werd hij thuis af in Bristol. Soul Good staat op zijn nieuwste EP die vorige week verscheen. Willie J. Haley.

0: bracht deze nieuwe single uit, Trixie Ridley met Desire is a Movement. Het is ook de laatste single voor haar nieuw album. Fall the Time zal het heten en dat komt uit op 23 oktober.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

had in der tijd meer dan 6 minuten nodig om te weten wie ze eigenlijk waren in deze hit. Who Are You? Dat was The Who. En daarvoor gaan we ook even terug naar 7 september 1978. Want Keith Moon, de drummer van The Who, overlijdt dan op 32-jarige leeftijd. Moon maakte sinds 1964 deel uit van de band en drukte met zijn onvoorspelbare en energieke stijl toch wel een straffe stempel op albums zoals My Generation en Tommy, Who's Next en ook Who Are You. Opmerkelijk genoeg verscheen dat laatste album amper 2 weken voor zijn overlijden. The Who, Who Are You? Walrus. Walrus laat een nieuwe versie van zichzelf horen. Dat is de Nederlandse indie-popband Walrus. Met of rond toetsenist Geert Noppe, bekend van Hoeverphonic en Yevgeny. Maar hij kiest na 2 albums met Alex Callier nu voor een frisse samenwerking met Joris Kaliwaerts van Stuff Magnus en The Co-Find. Het album verschijnt op 1 oktober. Klinkt avontuurlijker in klank en arrangement, maar blijft herkenbaar Walrus. Op 10 oktober stellen ze de plaat live voor en Ter Veste in Beveren, gevolgd door extra shows in België en Nederland. Walrus met de recentste, en die heet Toen hij even niet aandachtig was geweest.

0: De nieuwe single van The Border Show. Dat is een band rond Maarten Huygens van Intergalactic Lovers. De nieuwe single heet Dear A. En The Border Show, die komen volgende week langs in Sidetrack. Voilà, zo zijn we uitgepraat voor vanavond. Het licht gaat uit en de deur gaat op slot. Maar dat wil niet zeggen dat RBS stopt met uitzenden. Want straks is er Bart Staes. Geniet nog van de herfst die hier aankomt. En geniet nog van elkaar. En geniet natuurlijk ook nog van RBS. Volgende week is er een nieuwe Sidetrack met The Border Show. De band rond Maarten Huygens als gast hier in de studio.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
2: Op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

heb je in bepaalde situaties, nou ja, een klein beetje lucht nodig. En met muziek als Jean-Michel Jarre en Oxygène 4, ja, 1977. Het is al heel lang geleden, maar wat niet zo lang geleden is, is het begin van deze show. Welkom in de speeltuin.

Spaans dacht ik aan een Argentijn als uitspraak van vandaag. Voor een godsdienst sterven is makkelijker dan ernaar te sterven. En het was Jorge Luis Borges die dat ooit heeft gezegd.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
6: Roep maar als het niet gaat, hè.
7: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
6: Dag en nacht.
8: Ik ben er voor je.
9: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

berichtje ligt mij een klein beetje nauw aan het hart. De geschiedenis. 7 september 2009. Op het eiland Samoa wordt het rijden op de linkerweghelft ingevoerd, ondanks vele protesten van de inwoners van het eiland. Moet je wel weten, daarvoor reden ze allemaal rechts. En waarom ligt het nou aan mijn hart? Wel ja, mijn vrouw is vandaar.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be.

0: blijvende afspraak.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

zeggen dat er altijd wel andere dingen zijn die heel belangrijk zijn. L'important, c'est la rose. En dat, ja, kunnen we maar zeggen zonder woorden. Maar met woorden gaan we naar ons tweede deel. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag vandaag, het is 7 september. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een verkeersongeval in Dendermonde zijn gisterenmiddag twee mensen gewond geraakt. Twee wagens botsten rond 16:45 op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Korte Dijkstraat. Een voertuig dat uit de Korte Dijkstraat kwam, reed daar een andere wagen in de flank aan. De brandweer moest de passagier van de aangereden auto bevrijden. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer ook lange tijd over één rijstrook. De precieze oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Pastoor André de Rechter is vrijdagavond overleden in zijn woning in Moerzeke. Hij werd 73 jaar en is volgens zijn familie rustig ingeslapen. De Rechter was een late roeping. Hij werd pas op zijn 40ste tot priester gewijd. Daarvoor werkte hij bij plaatselijke boeren en op het politiecommissariaat. Hij was pastoor in onder meer Lebbeke, Baasrode, Lierde, Moerzeke en Kastel. Later kreeg hij ook verschillende andere parochies in de regio onder zijn hoede. Volgens zijn familie stond hij altijd midden tussen de mensen. Menselijkheid en onbaatzuchtigheid vormden de kern van zijn werk. De 12-jarige Arno Geubels heeft in Lebbeke mogelijk een ernstige brand voorkomen. Op 1 juli hoorde hij een rookmelder afgaan in zijn appartementsgebouw in de Meidorenstraat. Hij sloot meteen de deur en belde eerst de hulpdiensten en daarna zijn moeder. De brandweer kwam snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich naar andere appartementen verspreidde. Arno leerde op school hoe hij bij gevaar moest reageren. Voor zijn alerte optreden werd Arno afgelopen vrijdag gehuldigd in het gemeentehuis. Hij kreeg waardebonnen en een gepersonaliseerde sporttas. De huldiging benadrukte ook het belang van rookmelders en snel handelen. Net zoals Arno dat correct deed. De nieuwe fietsroute langs Meersen en Meer zet het Donkmeer en de Kalkense Meersen in de kijker. De fietslus is bijna 30 kilometer lang en loopt voor ruim de helft over autovrije wegen. Fietsers passeren onder meer de Scheldedijk, de Uitkijktoren en Uitzichtpunt Serenmeers. Onderweg kunnen ze wandelen tussen Galloway-runderen of stoppen bij een horecazaak. Volgens Schepen van Toerisme Karin Meijers draait de route vooral om rustig fietsen. Bezoekers worden uitgenodigd om bewust te vertragen en volop van de streek te genieten. En dit waren ze, de regionale nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Nobelprijzen is het een klein beetje moeilijker voor Belgen en Nederlanders. Maar de Nederlandse wetenschappers zijn in de prijzen gevallen met de Ig Nobelprijzen. De jaarlijkse satirische parodie op de echte Nobelprijzen. En het ging over begraven onderbroeken, kakkerlakkenmelk en

Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat.

We make you ride. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ja, ja, nu of nooit. Het zal waarschijnlijk wel nu zijn dat ik afscheid neem. Want nooit afscheid nemen, dat zal niet echt beleefd zijn natuurlijk. Wat mij betreft, ik hoop dat ik je morgen terughoor, terugzie. Ja, wat moet u zeggen in een programma als dit? Ik weet het allemaal niet meer hoor. Maar tot morgen.

never speak a sound.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.